0: Papa Alpha 3, Echo Fox Romeo, Papa Delta 9, Hotel India X-ray.
1: Hey Sander, wat een toeval. Ik zit net weer in de auto op de camping onderweg naar de plek waar we de tent gaan neerzetten. En ik hoor jou. Hele goede middag, PA3EVR.
0: Ja, ik zag op jouw APRS, ik was natuurlijk net te druk met 100.000 dingen vandaag, 154 bunkers al gespot vandaag. Jawel, ga er maar aan staan. En ik zag op APRS dat jij op je neven VUVO deze frequentie aan hebt staan. En ik had het niet goed ingesteld, dus ik moest even opnieuw instellen op 991A. Maar als een speer, 5-9, een heleboel gaat dat hier. Maar goed, je zit daar natuurlijk ook lekker hoog, 160 meter, volgens jouw GPS. Dus ja, leuk. Ik denk ik ga het gewoon eens even proberen. Goede reis gehad.
1: PD9AX, PA3EVR mobiel. Ja, zeker. En Patrick is inmiddels ook aangesloten. Ik zit in de auto onderweg naar de campingplek en Patrick en Evelien die lopen erheen. Dus ik heb ze net ingehaald en ik moet even kijken waar ik erin moet. Maar een goede reis gehad en morgen 9:15 gaan we jou zien, Sam. 9:15, 9:00 bij de Mergelgroddelte, PA3EVR mobiel.
0: Ja, heb jij staan op mijn vrije zondag, AI. Hey, ik wil heel even proberen, misschien dat Victor Wang werkt, over.
1: Ja, dan moet ik even overschakelen. Blijf even staan. Dan ga ik even op een plekje staan waar ik niet mensen in de weg sta. Ja, dan ga ik even naar Victor Wan, QSL. En ik kom dan inderdaad weer terug.
0: QSL, QSY.